0: Dank jou, dan zang ze mij, nou toch blijf bij jou, dan blijf bij mij. Pardon,
1: pardon,
0: dat moet ik weten. Dan zang ze u, dan zang ze a, also heißt dat nein oder heißt dat ja. Pardon, entschuldigung, dat moet ik weten. Ich habe geglaubt, die Sache ist klar.